0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren, moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal gealarmeerd voor een incident in het centrum van Gemert. De politie had een melding ontvangen van een mogelijke plofkraak bij de SIGO aan de Nieuwstraat. Daar bleek dat de winkel was gevuld met mist van een geactiveerd alarm. Een specialist van de TEV kwam ter plaatse. De gebouwen rondom de winkel waren uit voorzorg ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een storing in een alarmsysteem van de geldmaat in de winkel. Hij werd dan ook snel afgeschaald. Er was geen sprake van brand, alleen van de rookontwikkeling van de mistgenerator. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemert Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren raak. Daarmee voert Gemert Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een woonverzoek bij de politie indiende. Het dorpsplatform van Aderiksel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Muziekvereniging Elsendorp en de carnavalsvereniging De Bilfruiters hebben de handen ineengeslagen voor een uniek project dat inwoners met elkaar verbindt. Amazing, een groot muzikaal dorpsspektakel waarbij iedereen kan meedoen. Amazing wordt een avond vol muziek, zang en dans gedragen door mensen uit Elsendorp op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Niet alleen door ervaren muzikanten, maar juist ook door dorpsbewoners die normaal nooit op het podium zouden gaan staan. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, iedereen krijgt een kans om zijn of haar talent te laten zien of simpelweg mee te doen voor de gezelligheid. Het dorpsplatform van Aderiksel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. De warmteaccu van Ecodorp Boekel na jaren van tegenslag en technische problemen leek mislukt. Het project, cruciaal voor de energie-neutrale ambitie van het dorp, had hoge verwachtingen maar leverde alleen maar teleurstelling op. Toch houden de bewoners in Boekel de moed erin en weigeren zij om de handdoek in de ring te gooien. Innovatieve opslaginstallatie bedoeld om overtollige zomerwarmte op te slaan voor de winter functioneerde nooit naar behoren. Desondanks blijft het geloof in het project onverminderd en de bewoners vinden dan ook dat het een tweede kans verdient. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Bibliotheek de Lage Beemde opent woensdag 10 juni haar deuren weer. Achter de schermen is hard gewerkt aan de invoering van een nieuw landelijk uitleensysteem. Dit nieuwe systeem vergemakkelijkt samenwerking met andere bibliotheken en verbetert de service voor bezoekers. Bovendien heeft de vestiging in Gemelt een frisse nieuwe inrichting gekregen. Dit had wel gevolgen voor de dienstverlening. Van vrijdag 29 mei tot en met 9 juni is Bibliotheek de Lage Beemde gesloten. De warmteaccu van Ecodorp Boekel, na jaren van tegenslag en technische problemen, leek mislukt. Het project, cruciaal voor de energie-neutrale ambitie van het dorp, had hoge verwachtingen, maar leverde alleen maar teleurstelling op. Toch houden de bewoners in Boekel de moed erin en weigeren zij om de handdoek in de ring te gooien. Innovatieve opslaginstallatie bedoeld om overtollige zomerwarmte op te slaan voor de winter, functioneerde nooit naar behoren. Desondanks blijft het geloof in het project onverminderd en de bewoners vinden dan ook dat het een tweede kans verdient. Labeek heeft dit jaar 13 statushouders onderdak geboden, zo blijkt uit de nieuwe cijfers. In de rest van het jaar moeten daar nog 32 statushouders bij komen. Voor het eerste half jaar was de opdracht voor Labeek 24. Dat betekent dat er voor 1 juli nog 11 een plek moeten krijgen. Een eventuele achterstand telt mee voor de tweede helft van het jaar. Daarin moet Labeek nog eens 21 statushouders huisvesten op basis van inwonertal. Landelijk gaat het om 16.300 statushouders in de tweede helft van dit jaar. Het dorpsplatform van Aderiksel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Pielrand. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemert Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren raak. Daarmee voert Gemert Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een woonverzoek bij de politie indiende. Muziekvereniging Elsendorp en de carnavalsvereniging De Bilfruiters hebben de handen ineengeslagen voor een uniek project dat inwoners met elkaar verbindt. Amazing, een groot muzikaal dorpsspectakel waarbij iedereen kan meedoen. Amazing wordt een avond vol muziek, zang en dans gedragen door mensen uit Elsendorp op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Niet alleen door ervaren muzikanten, maar juist ook door dorpsbewoners die normaal nooit op het podium zouden gaan staan. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, iedereen krijgt een kans om zijn of haar talent te laten zien of simpelweg mee te doen voor de gezelligheid. Bibliotheek Te Lage Beemde opent woensdag 10 juni haar deuren weer. Achter de schermen is hard gewerkt aan de invoering van een nieuw landelijk uitleensysteem. Dit nieuwe systeem vergemakkelijkt samenwerking met andere bibliotheken en verbetert de service voor bezoekers. Bovendien heeft de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting gekregen. Dit had wel gevolgen voor de dienstverlening. Van vrijdag 29 mei tot en met 9 juni is Bibliotheek Te Lage Beemde gesloten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
1: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Het dorpsplatform van Ade Riksel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemert Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren raak. Daarmee voert Gemert Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een WO-verzoek bij de politie indiende. De hulpdiensten zijn donderdagochtend gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval aan de Arendnest in Boekel. Ter plaatse bleek dat twee jongens met hun auto twee bomen en een bushaltebord hadden geraakt. De bestuurder verklaarde dat de rem van de auto plotseling blokkeerde, waardoor hij de controle verloor. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft de twee jongens nagekeken. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Het voertuig raakte door de aanrijding volledig totaal los en is hierna door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Er

in de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Labeek heeft dit jaar 13 statushouders onderdak geboden, zo blijkt uit nieuwe cijfers. In de rest van het jaar moeten daar nog 32 statushouders bij komen. Voor het eerste half jaar was de opdracht voor Labeek 24. Dat betekent dat er voor 1 juli nog 11 een plek moeten krijgen. Een eventuele achterstand telt mee voor de tweede helft van het jaar. Daarin moet Labeek nog eens 21 statushouders huisvesten op basis van inwonertal. Landelijk gaat het om 16.300 statushouders in de tweede helft van dit jaar. De hulpdiensten zijn donderdagochtend gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval aan de Arendnest in Boekel. Ter plaatse bleek dat twee jongens met hun auto twee bomen en een bushaltebord hadden geraakt. De bestuurder verklaarde dat de rem van de auto plotseling blokkeerde, waardoor hij de controle verloor. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft de twee jongens nagekeken. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Het voertuig raakte door de aanrijding volledig totaal los en is hierna door een berger afgesleept. In Labeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen, zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekortschiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. Bibliotheek de Lage Beemde opent woensdag 10 juni haar deuren weer. Achter de schermen is hard gewerkt aan de invoering van een nieuw landelijk uitleensysteem. Dit nieuwe systeem vergemakkelijkt samenwerking met andere bibliotheken en verbetert de service voor bezoekers. Bovendien heeft de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting gekregen. Dit had wel gevolgen voor de dienstverlening. Van vrijdag 29 mei tot en met 9 juni is de bibliotheek te Lagebeemde gesloten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Een lekkere manier om de vrijdagochtend te openen, toch? Mambo number 5 met Lou Bega. Hele goede morgen. OSR 920 is dit een dag voordat een nieuw weekend weer zijn aanvang gaat nemen. De Klaarwakker heet het programma. Je weet het, 2 uur lang bij je en ook vandaag dus. Muziek, de nodige onderdelen straks in de 2e uur. Ook het instrumentaaltje en zijn verhaaltje, want dat hebben we altijd op vrijdag. Dus ook vandaag. Een kopje koffie hebben we bij de hand en boterham ook. Alles ligt klaar hier, dus ik zou zeggen, het moet goed komen tot straks. Surfing nu, Hazel Dean.

So Easy to Fall in Love met Olivia Dean. We kijken terug naar het weer van 20 jaar geleden, 5 juni 2006 dus. Het was toen zonnig met een sluierbewolking. De temperatuur steeg naar 22 graden, de minimumtemperatuur s'nachts was 12 graden. De wind blies uit het zuidoosten en het bleef de hele dag lekker droog. Klaar, wakker.

It's My Life met Dr. Alban. David Bowie ook met Changes hier op over zijn 9-2-0. Waar we zometeen naar de headlines van het nieuws gaan. Maar voor die tijd, zoals altijd, hebben we nog muziek. Straks Pink, maar nu eerst Eric Messi. En zonder jou.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

We are alright. Ilse de Lange nog maar weer eens een keer. En Casey met zijn Sunshine Band, Please Don't Go, daar ook nog voor. We gaan naar het archiefnieuws van deze maand, juni dus. De eerste aflevering van het televisieprogramma Brandpunt wordt in 1955 uitgezonden. En de sluiting van de Fokkerfabriek in 1996 in Amsterdam wordt aangekondigd. En tenslotte 2016, het Rijksmuseum koopt een schilderij van Rembrandt voor 40 miljoen euro. En de sportvraag van vandaag, welke Nederlandse voetbalclub speelde in juni 1996 de eerste ronde van de UEFA Cup. Het antwoord volgt zo meteen.

lekker plaatje dit, hè? Chris Stapleton en Arkansas en Cher, ook nog Walking in Memphis. Wat was de spotvraag ook alweer? Ook ja, welke Nederlandse voetbalclub speelde in juni 1996, de eerste ronde van de UEFA Cup? Het was niet PSV, het was ook niet Handelsport of Top Os of een andere. Nee, het was gewoon Ajax en Amsterdam. De voetbalkenners die wisten het waarschijnlijk wel. En dit is Cindy Lauper.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemelt Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren geraakt. Daarmee voert Gemelt Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een woonverzoek bij de politie indiende. De warmteaccu van Ecodorp Boekel, na jaren van tegenslag en technische problemen, leek mislukt. Het project, cruciaal voor de energie-neutrale ambitie van het dorp, had hoge verwachtingen, maar leverde alleen maar teleurstelling op. Toch houden de bewoners in Boekel de moed erin en weigeren zij om de handdoek in de ring te gooien. Innovatieve opslaginstallatie bedoeld om overtollige zomerwarmte op te slaan voor de winter, functioneerde nooit naar behoren. Desondanks blijft het geloof in het project onverminderd en de bewoners vinden dan ook dat het een tweede kans verdient. Bibliotheek de Lage Beemde opent woensdag 10 juni haar deuren weer. Achter de schermen is hard gewerkt aan de invoering van een nieuw landelijk uitleensysteem. Dit nieuwe systeem vergemakkelijkt samenwerking met andere bibliotheken en verbetert de service voor bezoekers. Bovendien heeft de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting gekregen. Dit had wel gevolgen voor de dienstverlening. Van vrijdag 29 mei tot en met 9 juni is Bibliotheek de Lage Beemde gesloten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's. You, there no place
4: for me to hide. You. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
0: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

0: Ben jij eigenlijk zo bang?
1: Nee hoor, toontje lager was dat. Je hoeft nergens bang voor te zijn, want dit is gewoon OAZR 920 met Klaar Wakker en we hebben muziek. En verder is het niet heel spannend. Het nieuws komt voorbij, uiteraard. Regiobreek. En straks zit in zijn metaaltje en zijn verhaaltje. Maar dat later, nu eerst Ed Sheeran.
2: I wish to heaven at visiting hours.

0: Wild Places met Duncan Brown tot bijna aan het gaatje van het singeltje toe. Dan 2 van 1 weer voor vandaag. Love is Back en Stop This Flame. 2 nummers van Celeste. En die 2 die ga je dus de komende minuten beluisteren.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Ja, misschien toen ik daar straks zei, Celeste, dat je dacht van, wat is dat nou weer? Maar als je dan het nummer hoort, dan ken je het waarschijnlijk wel van horen. Stop This Flame hoorde je trouwens en Love Is Back.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Een overkill hier op OSF.
1: Een instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: Want het is vrijdag en dan hebben we altijd dit item. Future World Orchestra brengt roulette vandaag. Een late jaren 70 nummer. Future World Orchestra was een Nederlandse synthesizer band geproduceerd door Jaap Eggermond. Het nummer heeft een sterke melodieuze synthlijn en een stevige disco beat. Het straalt een futuristische elektronische sfeer uit die past bij de bandnaam. Het werd een hit in ons kleine kikkerlandje.

beleefde hits. OSR 920. Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

0: sterft het nummer langzaam weg. Nick Drake, cello song. En het instrumentaaltje en zijn verhaaltje van vandaag kwam van Future World Orchestra. En het heette Roulette. En dit is Boney M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Boney M maakte een hele serie aan hits. En die komen allemaal nog wel eens voorbij hier op Overzijn 920. Dit was er eentje van, het heette Ma Baker. En daarmee is het voorbij voor vandaag en deze week. Dat was Klaar Wakker, dank voor het luisteren. Graag tot maandag en een heel fijn weekend.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zou de gemeente volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Labeek heeft dit jaar 13 statushouders onderdak geboden, zo blijkt uit nieuwe cijfers. In de rest van het jaar moeten daar nog 32 statushouders bij komen. Voor het eerste half jaar was de opdracht voor Labeek 24. Dat betekent dat er voor 1 juli nog 11 een plek moeten krijgen. Een eventuele achterstand telt mee voor de tweede helft van het jaar. Daarin moet Labeek nog eens 21 statushouders huisvesten op basis van inwonertal. Landelijk gaat het om 16.300 statushouders in de tweede helft van dit jaar. De warmteaccu van Ecodorp Boekel na jaren van tegenslag en technische problemen leek mislukt. Het project, cruciaal voor de energie-neutrale ambitie van het dorp, had hoge verwachtingen maar leverde alleen maar teleurstelling op. Toch houden de bewoners in Boekel de moed erin en weigeren zij om de handdoek in de ring te gooien. Innovatieve opslaginstallatie bedoeld om overtollige zomerwarmte op te slaan voor de winter functioneerde nooit naar behoren. Desondanks blijft het geloof in het project onverminderd en de bewoners vinden dan ook dat het een tweede kans verdient. Het dorpsplatform van Aderiksel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. Bibliotheek de Lage Beemde opent woensdag 10 juni haar deuren weer. Achter de schermen is hard gewerkt aan de invoering van een nieuw landelijk uitleensysteem. Dit nieuwe systeem vergemakkelijkt samenwerking met andere bibliotheken en verbetert de service voor bezoekers. Bovendien heeft de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting gekregen. Dit had wel gevolgen voor de dienstverlening. Van vrijdag 29 mei tot en met 9 juni is de bibliotheek te Lagebeemde gesloten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

0: I'm Coming Out, de plaat die altijd heel hoog staat in de top 100 van de homo's, oftewel de homo top 100. Goedemorgen en vanuit welkom. Het is vrijdagochtend, kijken naar buiten. Ah, het is een beetje triest. Vanmorgen met de hond uitlaten, het miezerde een beetje. Ik hoop dat het beter wordt. Hoor je zo direct rond 9:30. Medewerkers beruchte porno-site Modelus plaatsen zelf kinderporno. Een leegstand en waardedaling dreigt voor eensgezind woningen, waarschuwt ABN AMRO. Tot om 12 uur muziekfabriek. Plaatsen verhaal, leuke berichten. De verjaardagskalender komt allemaal voorbij op deze vrijdagseditie. Tot om 12 uur draaien we gewoon voor jou de beste muziek.
1: Ben van Rio.

0: toen die plaat uitkwam, dacht iedereen van, wat moeten we hier nou toch mee? Skippy, feel my rhythm. Er trekken buien over de provincie, maar in de loop van de dag komt de zon wat vaker tevoorschijn. In het oosten blijft het tot ver in de middag een bui mogelijk. En het wordt 18 tot 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond is er nog een tijdje zon, de nacht die verloopt droog en de minima komen uit rond de 11 graden. Morgen start droog, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt er regen in die middag. Het wordt 17 tot 19 graden bij een matige zuidenwind. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer met maandag 21 of 22 graden.
1: OSR 920, omdat het anders kan.

0: lips. You and your pussycat eyes.
1: You and your pussycat nose. Het zal je maar gezegd worden. Ja toch, Tom Jones op OSR 920. Olivia Newton-John samen met ILO en Xanadu. Ach, even terug naar de jaren 70. Zit een stukje van de film Turks Fruit. Ik heb het over Arne Jansen.

Nederlands bandje die einde jaren 60, begin jaren 70 een paar hitjes hadden. Dit was Just Fancy, daarvoor Editors en Smokers Outside the Hospital Doors. En zelfs dat mag tegenwoordig al niet meer. Nee, wat nog wel? Nou goed, misschien is het maar goed ook zo. Zo denk de nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met onder andere de platen zijn verhaal. Daarna Summer, I Feel Love, ooh yeah.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het dorpsplatform van Aderiksel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. In Laarbeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekort schiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. Laarbeek heeft dit jaar 13 statushouders onderdak geboden, zo blijkt uit de nieuwe cijfers. In de rest van het jaar moeten daar nog 32 statushouders bij komen. Voor het eerste half jaar was de opdracht voor Laarbeek 24. Dat betekent dat er voor 1 juli nog 11 een plek moeten krijgen. Een eventuele achterstand telt mee voor de tweede helft van het jaar. Daarin moet Labik nog eens 21 statushouders huisvesten op basis van inwonertal. Landelijk gaat het om 16.300 statushouders in de tweede helft van dit jaar. Voor meer nieuws uit Labik, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Siep van de Ploeg, meestal in het Fries, af en toe in het Nederlands. En dit was er zo eentje. Deze keer is het raak.
1: Ben van Riel.
0: Het trekken buien over de provincie, maar in de loop van de dag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 of 19 graden. Goedemorgen.

0: schijf bij Radio Noordzee Internationaal staat op de hoes van de plaat. Dat weet ik nog. Detroit Emeralds and Feel the Need in Me, Frans Gal. En Ela, Ela, dit is OSR 920. Het is bijna weekend. Heb je nog plannen voor het weekend? Dus wat ga je doen? En leuke ideeën? Feestje misschien? Hier is Raccoon, Liverpool Rain.
1: Stuck in a van, as far away as I possibly can.

meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met Ben van Riel. Au!

0: Will Smith. The Fresh Prince of Bel-Air. And here comes the man in black, the trucks uit de 60s. And I can't control myself. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het was een mooie zomerdag in 1951 toen hij werd geboren. Hij zette het onmiddellijk op een huilen, zodat iedereen goed kon horen dat hij gezond ter wereld was gekomen. Zijn vader en zijn moeder waren dolblij met hem en riepen tegen iedereen die het horen wilde dat het een schat van een jongen was. Ze namen zich voor om hem op te voeden zoals ze dat zelf wilden. Hij krijgt de allermooiste kleren en hij gaat naar de allerbeste school, zeiden ze tegen elkaar. En ik zal hem leren dat hij goed voor zichzelf opkomt, zodat hij voor niemand bang hoeft te zijn, riep zijn vader. In de zomer van 1953 gaf zijn moeder hem een zusje bij. Je moet goed op haar passen, had zijn moeder nog tegen hem gezegd. Ze is nog maar klein en jij bent al groot. Maar hij was helemaal niet blij. Sterker nog, hij rende huilend de kamer uit omdat hij zich bedrogen voelde door zijn ouders. Ze hadden hem toch verteld dat hij hun enige kind zou blijven. In de winter van 1969 ging hij het huis uit op zoek naar de liefde die hij thuis zo had moeten missen. Zijn zusje was inmiddels volwassen en trouwde met haar grote liefde. Het kind dat ze kregen was een jongetje die de allermooiste kleren kreeg en naar de allerbeste school ging. En zijn vader leerde hem voor zichzelf op te komen, zodat hij voor niemand bang hoefde te zijn. Ook al had hij zijn ouders altijd dicht in de buurt, toch groeide hij op als een eenzame jongen. Maar er was weer niemand die dat in de gaten had.

schijnt dat ze nog steeds optreden. Ja. Spandau Ballet en I'll Fly For You. Frank Boeijengroep hadden we ook nog en Verslaafd Van Jou. Even een kwartje in de jukebox. Terug naar de jaren 50. Everly Brothers en Cathy's Clown. Don't

Begin van de jaren 70, Donna Hightower en This World Today is a Mess. We hadden ook nog de Everly Brothers en Cathy's Clown hier op OSR 920. Tot het nieuws. Oh, dit is leuk. Normaal. De

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op twee boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekortschiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. De warmteaccu van Ecodorp Boekel, na jaren van tegenslag en technische problemen, leek mislukt. Het project, cruciaal voor de energie-neutrale ambitie van het dorp, had hoge verwachtingen, maar leverde alleen maar teleurstelling op. Toch houden de bewoners in Boekel de moed erin en weigeren zij om de handdoek in de ring te gooien. Innovatieve opslaginstallatie bedoeld om overtollige zomerwarmte op te slaan voor de winter, functioneerde nooit naar behoren. Desondanks blijft het geloof in het project onverminderd en de bewoners vinden dan ook dat het een tweede kans verdient. Muziekvereniging Elsendorp en de carnavalsvereniging De Bilfruiters hebben de handen ineengeslagen voor een uniek project dat inwoners met elkaar verbindt, Amazing. Een groot muzikaal dorpsspectakel waarbij iedereen kan meedoen. Amazing wordt een avond vol muziek, zang en dans gedragen door mensen uit Elsendorp op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Niet alleen door ervaren muzikanten, maar juist ook door dorpsbewoners die normaal nooit op het podium zouden gaan staan. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, iedereen krijgt een kans om zijn of haar talent te laten zien of simpelweg mee te doen voor de gezelligheid. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: So Tambourine Man en nog een heleboel nummers meer. Maar dit was ook een hele bekende van ze. The Birds and Turn, Turn, Turn.
1: Ben van Riel.
0: Er trekken buien over de provincie. Maar in de loop van de dag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Tot 18 of 19 graden. Goedemorgen, dit is OSR. Het is vrijdag. Langzaam maar zeker schuifelen wij jouw weekend binnen.

En de 90's maakten nu een paar mooie hits. En dit was er eentje van DJ Bobo en Everybody. Het is vandaag 5 juni. Het is Internationale Dag van het Milieu. Het is Nationale Spijbeldag voor Volwassenen. En het is Internationale Dag tegen Illegale Visvangst. Was het

Get out of my mind, Supertramp en Goodbye Stranger. 5 juni 2013. Heel Holland bakt dus voor het eerst op de televisie. Het programma van Omroep Max gaat op zoek naar de beste thuisbakker van Nederland. Presentatrice is Martine Bijl en de jury bestaat uit pakketbakker Robert van Beckhoven en Jannie van der Heijden.

Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920 Muziekfabriek. Ben van Riel.

Agda en de Munnik en Ren, Lenny Ren, Alphaville en You're Big in Japan. Zo direct na het nieuws, Leo van der Boom, hij met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. Fijn weekend, spreek je ongetwijfeld alweer ergens en anders maandagochtend voor een verse aflevering van Muziekfabriek.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
0: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De verkoop van DigiD dat gegevens van Nederlanders opslaat moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Blijswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bibliotheek de Lage Beemde opent woensdag 10 juni haar deuren weer. Achter de schermen is hard gewerkt aan de invoering van een nieuw landelijk uitleensysteem. Dit nieuwe systeem vergemakkelijkt samenwerking met andere bibliotheken en verbetert de service voor bezoekers. Bovendien heeft de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting gekregen. Dit had wel gevolgen voor de dienstverlening. Van vrijdag 29 mei tot en met 9 juni is Bibliotheek de Lage Beemde gesloten. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemert-Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren raak. Daarmee voert Gemert-Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een woonverzoek bij de politie indiende. In Laarbeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekortschiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Jackie Wilson, origineel uit 1957 en 30 jaar later werd het een nummer 1 hit in Nederland. Swingende start dus van Broodjoor zeggen deze laatste dag van de week, de vrijdag. Bijna weekend en weekend dat heeft Ben van Riel, die horen we maandag weer met zijn muziekfabriek. Tot 2 uur ben ik bij je met nu Alison Moyet.

Duidelijk herkenbaar de stemmen van de Bee Gees, de Brothers Gibb. Plaatje Alone, niet de allerbekendste, maar wel een leuke om een keertje te draaien hier bij onze 920. Daarvoor Homebreaker, de plaat van Somber, nog steeds hoog genoteerd in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. En verder met reggae, en dan kom je al snel terecht bij Bob

De stem van John Watts. Fischer Z, die kennen we van So Long and The Worker, maar ook van deze hit, maar release. En dit jaar bestaan ze 50 jaar en onlangs gaven ze nog een concert in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. En verder met een Franstalige plaat, dit is Stromae.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege zijn uitgesproken steun aan de spreidingswet. De Vries kreeg daarop dreigende berichten op sociale media. De verkoop van DigiD dat gegevens van Nederlanders opslaat moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hit. OSR 920.
2: Lekker zo'n broodje OSR.

En ook deze plaat stond nummer 1 in Nederland. En dat was alweer zo'n 49 jaar geleden inmiddels. 1977. Smokey, de stem van Chris Norman en Living Next Door to Alice. Zometeen muziek van Dee Reem. Things Can Only Get Better. Daarvoor gaan we luisteren naar Lenny Kravitz. Dit is I'll Be Waiting op OSN 19.

0: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
1: Tino, Donnie en Chris Cross. Vanavond gaan wij uit als bol helemaal los. Een drankmarathon, paar met dubbele tong. Je weet dat ik verloor.

André Hazes, gedaan door Chris Goos Amsterdam. Vanavond tussen haakjes uit mijn bol en dat kan ook en het mag ook. Het is bijna weekend, nog eventjes doorbuffelen en dan is het zover. Lekker de teugels laten vieren, een aantal dagjes helemaal niets. Dat is een mooi vooruitzicht. We zijn toegekomen aan het rustpunt van Broodje Hoogzettertuur en dat is een hit van Christopher Cross. But it's not-

stem van Waylon en Ilse de Lange. The Common Linnets. We don't make the wind blow. En daarvoor hadden we Crosby, Stills, Nash & Young en Carry On. We gaan zo meteen heel even plaatsmaken en gaan we luisteren naar het nieuws. En het nieuws uit de regio van 1 uur daarna verder met deel 2 van Broodje OSR. En de laatste dit uur, ook zijn ex nummer 1, het is die van de Bengals.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn donderdagochtend gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval aan de Arendnest in Boekel. Ter plaatse bleek dat 2 jongens met hun auto 2 bomen en een bushaltebord hadden geraakt. De bestuurder verklaarde dat de rem van de auto plotseling blokkeerde, waardoor hij de controle verloor. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft de 2 jongens nagekeken. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Het voertuig raakte door de aanrijding volledig tot los en is hierna door een berger afgesleept. De warmteaccu van Ecodorp Boekel, na jaren van tegenslag en technische problemen, leek mislukt. Het project, cruciaal voor de energie-neutrale ambitie van het dorp, had hoge verwachtingen, maar leverde alleen maar teleurstelling op. Toch houden de bewoners in Boekel de moed erin en weigeren zij om de handdoek in de ring te gooien. Innovatieve opslaginstallatie bedoeld om overtollige zomerwarmte op te slaan voor de winter, functioneerde nooit naar behoren. Desondanks blijft het geloof in het project onverminderd en de bewoners vinden dan ook dat het een tweede kans verdient. De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal gealarmeerd voor een incident in het centrum van Gemert. De politie had een melding ontvangen van een mogelijke plofkracht bij de SIGO aan de Nieuwstraat. Daar bleek dat de winkel was gevuld met mist van een geactiveerd alarm. Een specialist van de TEV kwam ter plaatse. De gebouwen rondom de winkel waren uit voorzorg ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een storing in een alarmsysteem van de geldmaat in de winkel. Hij werd dan ook snel afgeschaald. Er was geen sprake van brand, alleen van de rookontwikkeling van de mistgenerator. Bibliotheek De Lage Beem opent woensdag 10 juni haar deuren weer. Achter de schermen is hard gewerkt aan de invoering van een nieuw landelijk uitleensysteem. Dit nieuwe systeem vergemakkelijkt samenwerking met andere bibliotheken en verbetert de service voor bezoekers. Bovendien heeft de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting gekregen. Dit had wel gevolgen voor de dienstverlening. Van vrijdag 29 mei tot en met 9 juni is Bibliotheek De Lage Beemde gesloten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break.
5: OSR.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Broodje OSR

Ja, na een aantal natte dagen hoorde je het goed. Het gaat een beetje beter worden met het weer. Vandaar wat reggae aan het begin van deel 2 van Broodshow zegt op deze vrijdagmiddag. UB40, If It Happens Again. Dit is Broodshow zegt. Muziek tijdens de lunch. Die boterham gaan we weer lekker beleggen de komende uur met muzikale herinneringen. Met ook nu een avondje dus van Jimmy James en de Vagabonds.

Dankzij de Battle of the Bands steeds meer muziek van de Beach Boys wordt er gedraaid. En vandaag kozen we dus voor deze Surfing USA. Daarvoor een hit van Rihanna, de Umbrella. En die plaat kennen we natuurlijk ook van de Duitse band de Baseballs. En deze plaat kennen we allemaal van Procol Harum. Ditmaal gedaan door Santana. Heerlijk gitaarspel en de stem van Steve Wynn moet erbij. Geniet nog eenmaal van A Wider Shade of Pale.

Really Saying Something. OSR 920, jij hoort bij ons, je hoorde Bananarama uit de jaren 80. We gaan naar Colombia, dat doen we met Shakira, haar wereldhit. Okay,

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Het weer. Licht wisselvallig, met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op OSR 920.

Wat een romantiek op de radio op deze vrijdagmiddag. Donna Lewis, I love you always forever. Zometeen muziek van James T.W. When You Love Someone. Ook zijn heerlijke rustige plaat. En daarmee gaan we trouwens ook verder met een hourtje van The Cats.

Asja Heinz, Your Love Still Brings Me To My Knees. En deze plaat is gisteren veelvuldig voor mij gekomen op diverse radiostations. Het had allemaal te maken met Alp de Wes. All for One, Douwe Bob was dat. En er is weer heel veel geld bij elkaar gebracht gisteren. Een geweldige prestatie. Dit is Jai Coltrane.

Muziek uit de jukebox van OSR 920. Niels Sedaka. Helemaal gedraaid. Oh, Carol. Dat was mijn aandeel voor deze vrijdag en voor deze week. Broodje OSR is er maandag weer. Daartussenin heel veel leuke collega's hier bij OSR 920. De moeite waard om te blijven luisteren. Met zometeen, na het nieuws van 2 uur, Tom Holland en Martin Huivers. De heren nemen je mee tot aan 6 uur met OSR in de middag. Ik wens u een heel fijn weekend en maandag dan ben ik er weer. De laatste, de Depeche Mode.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 maal trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Bibliotheek de Lage Beem opent woensdag 10 juni haar deuren weer. Achter de schermen is hard gewerkt aan de invoering van een nieuw landelijk uitleensysteem. Dit nieuwe systeem vergemakkelijkt samenwerking met andere bibliotheken en verbetert de service voor bezoekers. Bovendien heeft de vestiging in Gemelt een frisse nieuwe inrichting gekregen. Dit had wel gevolgen voor de dienstverlening. Van vrijdag 29 mei tot en met 9 juni is Bibliotheek de Lage Beemden gesloten. Labeek heeft dit jaar 13 statushouders onderdak geboden, zo blijkt uit de nieuwe cijfers. In de rest van het jaar moeten daar nog 32 statushouders bij komen. Voor het eerste half jaar was de opdracht voor Labeek 24. Dat betekent dat er voor 1 juli nog 11 een plek moeten krijgen. Een eventuele achterstand telt mee voor de tweede helft van het jaar. Daarin moet Labeek nog eens 21 statushouders huisvesten op basis van inwonertal. Landelijk gaat het om 16.300 statushouders in de tweede helft van dit jaar. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemert-Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren raak. Daarmee voert Gemert-Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een WO-verzoek bij de politie indiende. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's. Are you
5: willen stoppen. Gaan wij verder.
2: OSR 920.
6: OSR.
7: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
1: Tom Holland.

nog even een paar uurtjes doorzetten en dan staat het weekend weer voor de deur. Zo rond een uur of 5-6. Eros Ramazzotti en Tina Turner aan het begin van de in de middag hier op OZR 920. Je hoorde Cosa della Vita. Naar de jaren 70 nu met de Poppies.

Love, de oude klanken van de Doobie Brothers. De begon destijds met het album Toulouse Street, met onder meer erop Listen to the Music. Dit waren ze met Long Train Running. En daarvoor hadden we de Poppies en Non, Non, Rien a Changé. Zometeen nieuwe muziek. Replay en Gordon hebben zich weer gevonden. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. Ga ik zo voor je laten horen. Nu eerst deze uit de begin.

Android 3, Replay en Gordon met hun nieuwe single naar voren, Black Slate met Amigo. Dit nummer kennen we onder meer van de Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangles. Wie heeft het nog meer gedaan? Nina Simone heeft er een mooie versie van gemaakt. En dit is de versie van Robbie Williams, Mr. Bojangles.

Dua Lipa, Love Again. Momenteel heeft ze een nieuwe single samen met The Weeknd. Daarvoor het Electric Light Orchestra, Showdown en Robbie Williams en Mr. Bojangles. De dochter van een bekende vader, Marty Wilde. In de jaren 60 scoorde die hits onder meer met Erica Vanity. Dit is Kim, zo heet ze met haar voornaam, en Never Trust a Stranger.

met de Salt of Swing. En dat zou een hele rits van hits worden in de jaren 70 en 80. De Dire Straits. Het was Money for Nothing, Get Your Chicks for Free. En daarvoor de Stylistics en Can't Help Falling in Love.

Hij blijft ons strooien met nieuwe liedjes, want hij heeft alweer een nieuwe single uitgebracht deze week. Alex Rowland, dit was A Fine Place to Die. En daarvoor hadden we Helen Shapiro en Look Who It Is. Die dame kennen wij onder meer van Queen for Tonight. Bijna 3 uur, hier is Ryan Adams, Melanie C. en When You're Gone.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanța aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken, de maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekortschiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. De warmteaccu van Ecodorp Boekel, na jaren van tegenslag en technische problemen, leek mislukt. Het project, cruciaal voor de energie-neutrale ambitie van het dorp, had hoge verwachtingen, maar leverde alleen maar teleurstelling op. Toch houden de bewoners in Boekel de moed erin en weigeren zij om de handdoek in de ring te gooien. Innovatieve opslaginstallatie bedoeld om overtollige zomerwarmte op te slaan voor de winter, functioneerde nooit naar behoren. Desondanks blijft het geloof in het project onverminderd en de bewoners vinden dan ook dat het een tweede kans verdient. Het dorpsplatform van Aderiksel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Tom Holland.

van de jaren 60, een zogenaamde One Hit Wonder, hebben we al een keer gedraaid samen bij de avond door. Deze band heette Thunderclap Newman en Something in the Air. En daarvoor hadden we Paul Hartkast met zijn debuutsingle aan 19. We gaan even naar onze buren hier onder Brabant, naar Limburg namelijk. Hier is Rode IJzer en Zondag in het Zuiden.

Tijd dat ze nog niet zo'n grote hit scoren, deze band met z'n niet in Nederland, want het was maar een bescheiden notering van de top 40. Earth, Wind and Fire hoorde je met Sing a Song. Daarvoor nieuwe muziek van Stella Lefty, Boston en Ron Hess en Zondag in het Zuiden. En hier is Gregory Abbott, Shake You Down.

scoorde regelmatig hits een aantal jaar terug. Nielsen, dat was Beauty and the Brains. Vooraf door Gregory Abbott en Shake You Down. Gary Brooker, de man zegt je misschien niks te naam, maar hij was de zanger van Procol Harum. Weet je van The White Shade of Pale? Dit was zijn solo hit eind van

Als je toen gezegd had in 2014 Swifties, had iedereen aangekeken van wat ben jij allemaal aan het vertellen nou? Tegenwoordig zijn het alleen maar Swifties, de volgers van Taylor Swift. Dit was Shake It Off, haar debuutsingle 2014. En daarvoor hadden we Gary Brooker en No More Fear of Flying. John Anderson, hier is het met Hold On To Love.

tweede sensatie. Het was in de Engelse groep 1964 met maar liefst een vrouwelijke drummer. En dat was nog nooit vertoond. The Honeycombs met Have I the Right. En daarvoor The Middle of the Road en Talk of All the USA. Zometeen 4 uur geweest het nieuws. De lokale berichten. En dan is het tijd voor Martin Huibers. Ik wens je veel plezier mee. En hier is nog Bruno Mars. Ja.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crisis. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regio break.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal gealarmeerd voor een incident in het centrum van Gemert. De politie had een melding ontvangen van een mogelijke plofkraak bij de SIGO aan de Nieuwstraat. Daar bleek dat de winkel was gevuld met mist van een geactiveerd alarm. Een specialist van de TEV kwam ter plaatse. De gebouwen rondom de winkel waren uit voorzorg ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een storing in een alarmsysteem van de geldmaat in de winkel. Hij werd dan ook snel afgeschaald. Er was geen sprake van brand, alleen van de rookontwikkeling van de mistgenerator. De warmteaccu van Ecodorp Boekel, na jaren van tegenslag en technische problemen, leek mislukt. Het project, cruciaal voor de energie-neutrale ambitie van het dorp, had hoge verwachtingen, maar leverde alleen maar teleurstelling op. Toch houden de bewoners in Boekel de moed erin en weigeren zij om de handdoek in de ring te gooien. Innovatieve opslaginstallatie bedoeld om overtollige zomerwarmte op te slaan voor de winter functioneerde nooit naar behoren. Desondanks blijft het geloof in het project onverminderd en de bewoners vinden dan ook dat het een tweede kans verdient. De hulpdiensten zijn donderdagochtend gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval aan de Arendnest in Boekel. Ter plaatse bleek dat 2 jongens met hun auto 2 bomen en een bushaltebord hadden geraakt. De bestuurder verklaarde dat de rem van de auto plotseling blokkeerde, waardoor hij de controle verloor. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft de 2 jongens nagekeken. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Het voertuig raakte door de aanrijding volledig tot en los en is hierna door een berger afgesleept. Bibliotheek De Lage Beemde opent woensdag 10 juni haar deuren weer. Achter de schermen is hard gewerkt aan de invoering van een nieuw landelijk uitleensysteem. Dit nieuwe systeem vergemakkelijkt samenwerking met andere bibliotheken en verbetert de service voor bezoekers. Bovendien heeft de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting gekregen. Dit had wel gevolgen voor de dienstverlening. Van vrijdag 29 mei tot en met 9 juni is Bibliotheek De Lage Beemde gesloten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break. OSR.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Golden Earrings met een S erachter en Just a Little Bit of Peace in My Heart. George Kooijmans die schreef het lied direct na de breuk met Melanie Gerritsen. De tekst en melodie zijn dan ook doordrenkt van spijt, verlangen en kwetsbaarheid. Maar ja, het is nog niet afgelopen. Het sprookje gaat verder. En ja, nadat de plaat een hit werd, zijn ze samen in het huwelijk getreden. Och, wat kan het toch mooi aflopen. George Kooijmans, Rinus Gerritsen, Barry Hay en César Zuiderwijk. De Golden Earrings. Een goedemiddag. Dit is OSR in de middag met Marco. En hij is binnen. Open.

Affair, de groep die wij zo goed kennen van de groothits Everlasting Love. Met de nummer Bringing On Back The Good Times. En van de Marco Borsato met Binnen. Raoul Malo, we kennen hem als de grote zanger van de Mavericks. Hij overleed vorig jaar op 60-jarige leeftijd. Hier is I Said I Love You.

Miss Montreal, alles en Sanne vierde vorige week nog haar 20-jarig jubileum in de AFAS Live. Een volkomen uitverkochte zaal. Chairman of the Board hadden we ervoor met Give Me Just a Little More Time. En hier is Toto, Georgie Porgie.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na drie maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende vier jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

wat een toeval aan zoiets. Verzin je toch niet? Het is vandaag toevallig wel vrijdag. Thank God It's Friday van Love and Kisses uit de gelijknamige film Thank God It's Friday. Hier zijn de Honey Drippers rond Robert Plant, Jimmy Page en Jeff Beck. The Sea of Love.

AJR en Week. En AJR staat voor de afkorting van Adam, Jack en Ryan. En toevallig wijs heten ze alle drie Matt met een achternaam. En dat betekent dus dat ze drie broertjes van elkaar waren. Ze begonnen in 2005 als straatmuzikanten in Central Park, New York. En groeiden uit tot een grote formatie. Dan volgden we live met I Alone en de Honey Drippers. Robert Plant, Jimmy Page van Led Zeppelin. Samen met Jeff Beck van de Yardbirds. En ook Nile Rodgers werkte daarin mee. En de nummer heette Sea of Love. Zin, Aztec Camera and All I Need Is...

Ja, het is vrijdagmiddag en misschien sta je al in de file. Of ja, of kom je er zo meteen wel in, want het is bijna standaard. En een goed advies in elk geval van Maalsmits om veilig te blijven rijden. Dat moet je altijd doen. Maalsmits en Nile Horan uit de hitparades van dit ogenblik. Drive safe. En Astic Camera hadden ervoor met All I Need Is Everything. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En natuurlijk ook het streeknieuws. En daarna zijn we terug voor het laatste uurtje OSF in de middag. Maar eerst de King of Pop, Michael Jackson en Blood on the Dance Floor.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt, ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Het dorpsplatform van Aderiksel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal gealarmeerd voor een incident in het centrum van Gemert. De politie had een melding ontvangen van een mogelijke plofkraak bij de SIGO aan de Nieuwstraat. Daar bleek dat de winkel was gevuld met mist van een geactiveerd alarm. Een specialist van de TEV kwam ter plaatse. De gebouwen rondom de winkel waren uit voorzorg ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een storing in een alarmsysteem van de geldmaat in de winkel. Hij werd dan ook snel afgeschaald. Er was geen sprake van brand, alleen van de rookontwikkeling van de mistgenerator. In Labeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekortschiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

DJ-duo Mike en Sugar. En ze gebruikten daarvoor de samples, de originele samples van het Belgische groepje Vaya Con Dios. Met het nummer Hey, Nee, Na, Na, Na. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze vrijdagmiddag, de 5e juni. Hier is Overslap en Everything You Want.

Matt Simons werd toevalligwijs in één keer wereldberoemd in Nederland dankzij het nummer With You dat gebruikt werd in de GTST. Dit was het nummer We Can Do Better en we hadden overslept met Everything You Want. Mac en Kate die kazoen op ouwe zeg. Love will keep us together.

0: De Nederlandse zangeres Lia Velasco. Dat was haar artiestennaam. In het dagelijks leven heette ze gewoon Lia de Vries. Maar wel een wereldhit met de nummer 501, 505 PM. En we hadden daarvoor Iggy Pop samen met Kate Pearson. En Kate Pearson kennen we nog van de B-52's. En natuurlijk ook met het samenwerken van R.E.M. Het nummer Shiny Happy People, want daar zong ze ook in. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Hot Chocolate en No Doubt About It.
1: If someone tells you there's

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Anouk, I Don't Wanna Hurt. En Anouk is live te zien en te horen op het einde van deze maand, op 27 juni, op het Spoorpark live in Tilburg, samen met de Belgische formatie Clouseau. En wat later, de volgende maand, op 12 juli, op het Bospopfestival in Weert. Oude zeg, 9:20 op de vrijdagmiddag met de Eurythmics. It's alright, baby's coming back.

Harry Styles. En zijn nieuwe single heet Dance No More. We kunnen maar geen genoeg krijgen van Harry Styles. Maar liefst 10 keer trad hij op in de Amsterdam Arena. Niet alle dagen uitverkocht, maar in elk geval was het beter gevuld als met Ajax erbij. Dan volgden we Bob Dylan en de Rainy Day Woman en die Rhythmics zongen It's Alright, Baby's Coming Back. Hier zijn Brandy en Monica. The Boy is Mine.

Three Doors Down en Here Without You. En Johnny Wakelin zongen in Zaire. En tot zover OSR in de middag voor vandaag. Maar ook voor deze week. Straks na het nieuws van 6 uur. Ja, dan krijgen we wederom Tom Holland. Maar dan in het programma De Avond Door. Ik wens je nog een heel fijn weekend. We gaan eruit met de Greg Kin Band. Well,

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jetten is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna €20 miljard nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Het dorpsplatform van Aderiksel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemert-Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren raak. Daarmee voert Gemert-Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een woonverzoek bij de politie indiende. In Labeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekortschiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.
6: Travel.

Dead Game, dat was de act van Whitney Houston. Hij heet Bobby Brown en hij maakt een aantal leuke dansbare platen. Zo begonnen wij het eerste uur van de avond door op deze vrijdagavond. Het weekend is begonnen. Lekker van genieten de komende dagen. En wij zorgen voor een prima muziek. Je weet het, hij kent het 60 jaar muziek en meer hier via OSR 920. Iets waar ze mij voor wakker mogen maken. Een kopje koffie van VOF de Kunst.

kennen hem ook in de uitvoering met Elton John erbij. Want dit was Eric Clapton himself met Pretending. Waarvoor een trofee heeft kunnen zijn en een kopje koffie. We gaan eens even kijken in de jaren 60. Want toen werden er ook heel veel leuke platen gemaakt. En je hoort je gelukkig helemaal nog

Jamaican Bam Bam. Daarvoor hadden we Liliva en de Locomotion. We gaan even een rondje van drie doen en daarna is het tijd voor onze one-hit wonder van deze vrijdagavond. Dit is Boy Meets Girl, Waiting for a Star.

0: Zweger en Paloma Blanca brengt ons wel onze indruk voor onze One Hit Wonder voor vandaag. En daarvoor terug naar 1985. 5 in de top 40. The Raw Band. Hier zijn ze met Clouds Across the Moon.
1: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well. Hold on, please. You're through.
2: Thank you, operator.

uit. Zeker de muziek om op de line dance. Niet alleen op dit moment, maar wel zoveel andere leuke nummers op een cd zet. De band The Mavericks met Dance the Night Away. En dan voor de Raw Band en Clouds Across the Moon. Paul McCartney en Wings, hier zijn ze met High High High.

Bent treedt nog steeds op. Ze waren onlangs nog in Limburg met een concert. Shack Attack. Dit waren ze met City Rhythm. En dan vallen we op Paul McCartney en Wings met High, High, High. Het voetbal komt er bijna aan. Heb ik me laten vertellen, want ik heb er geen verstand van. Ik ga er me eigenlijk niet mee bemoeien. Maar dit is wat er mee te maken heeft. Namelijk Shakira en Burna Boy.

was een Motown-hit van Berry Gordy in 1962. In Nederland heeft toen niks gedaan. In 88 kwam de film Dirty Dancing uit. Daar werd het in gedraaid in die film. Het was een beetje een aangepaste versie, maar het werd een hit in de top 40 destijds met de Contours en Do You Love Me. Op naar 7 uur, zo meteen het volgende uur vanavond door. Ik krijg je er heel veel plezier mee, een fijn weekend. En wij spreken elkaar als je het leuk vindt, morgenavond tussen 10 en 12 voor de Music Time. Hier is nog Iggy Pop en Lust for Life.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk. Zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. In Labeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekortschiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemert-Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren raak. Daarmee voert Gemert-Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een WO-verzoek bij de politie indiende. Het dorpsplatform van Aderiksel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De

Een van de grote namen die dit jaar op Pinkpop staan. Youngblood en Lowlife op OZ920. Welkom te 7 over de klok van 7 uur op deze vrijdag. En ik heet je van harte welkom. Mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. En gewoon de radio aan laten staan is ook een optie. Want de leukste muziek voor jou op OZ920.

Het lijkt me zeker niet leuk. Je woont in Rotterdam. Je wordt 's nachts uit je slaap gehouden door een fluitend geluid en weet niet wat het is. Nou, ze hebben heel veel onderzoek gedaan en uiteindelijk hebben ze de oorzaak gevonden. Er bleken losse kabels naast de Euromast te hangen die, als er een beetje wind was, nou, toch een beetje heen en weer gingen. En tot

Een leuk duet tussen Tino Martin en Guus Meeuwis. Over Guus Meeuwis trouwens. Die is gestopt in Eindhoven met die grote concerten. Maar goed, hij kon toch niet laat. Volgend jaar, namelijk van 1 tot en met 4 april in Ahoy Rotterdam. Dat is wel vele malen groter dan het Philipsstadion in Eindhoven. Er zijn nog wel kaarten beschikbaar. Maar ik heb begrepen uit betrouwbare bron dat het wel heel, heel erg snel gaat.

Alban Lee Meldau en Forget About Us. Ik heb nog wat leuk popnieuws voor je. Heet Van de Popnaald. En als grote fan van Prince ben ik wel blij mee. Augustus komt er een nieuw album van Prince uit. Postuum dan. Zijn tweede, Timeless genaamd. En er staan nummers op die nog niet eerder zijn uitgebracht. De opnames zijn afkomstig uit een kluis van Prince. En daar bevonden zich opnames die hij eigenlijk net voor zijn dood gemaakt had.

Tenzij zie de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze vrijdagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint en een mooie nachtprogrammering. En natuurlijk, er komt een mooi weekend aan. Met heel veel leuke muziek op OZN 920. Maak er een onwijs mooi weekend van. Ik spreek jou maandag, zelfde tijd, zelfde zender. OZN 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Frans Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotto Fornesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. Op zondag 14 juni is er een gratis concertmiddag in de muziektuin van Beek en Donk. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Muziektuin Podium. En vanaf 12 uur kunt u genieten van een gevarieerd programma. Het seniorenkoor Sint Jochem uit Beek en Donk begint de middag. En daarna treedt muziekvereniging Muzikale uit Aarderikster op. Daarna volgt een optreden van Rolf Hupkes en Marianke van Dooi Hobe uit Beek en Donk. En tot slot treedt Acoustic Charm uit Best op. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van toomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels' jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Zie Elva Beat en Fascination. En het is ook weer de kennismaking met een nieuw uur hier op OSR 920. We danken Kees en Tom zat daarvoor met de avond door. En wat hebben we vanavond? Nou, heel veel lekkere muziek. En we gaan weer alle kanten op. We gaan even stevig rocken. We gaan weer even dansen. En we gaan weer even lief doen met elkaar. Maar eerst gaan we eens even kijken hoe het is met de grootste hits aller tijden. Hier is Edwin Starr.

Alweer een hele bijzonder in dat rijtje. En dat zijn namelijk Ed Sheeran samen met Justin Bieber. En I don't care. En ja, het zal hun allemaal een worst wezen. Maar de bankrekening die wordt goed gevuld op deze manier natuurlijk. En dat vinden ze vast wel belangrijk. Jawel, zometeen stevige rockmuziek met de heren van AC/DC. Hall of the Rosie komt eraan. Maar we hebben eerst Hanson nog voor je. De broertjes.

Leuke liedjes uit de jaren 80 en Hans de Boy hoort daar zeker bij. Een vrouw zoals jij zong hij toen de tijd en wij draaien het vandaag de dag nog steeds hier bij OSR 920. Waar we zo meteen natuurlijk weer gaan kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. Het is vandaag om precies te zijn 5-6-2026. En ook Herman Brood komt nog voorbij, dus genoeg hits voor jou. Nu Chef Special.

Doet het nog steeds goed op de Nederlandse dansvloer, hoor. Ja hoor, vinden ze leuk. Toe Evisa en oeh la la la. En wat staat er in die boekjes op vandaag? 5-6. 5 juni en in 1965 wordt er in Amerika de single I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones uitgebracht. Dat is daarmee gelijk de eerste nummer 1 voor deze heren in Amerika. De geruchtmakende boa constrictor van Alice Cooper die wordt op 5 juni 1977 gebeten door een rat die hij probeert op te eten. Even later sterft de slang en de week erop houdt Alice Cooper in het ABC Entertainment Center in California een heuse auditie om een opvolger voor zijn boa constrictor te vinden. Hoe het afgelopen is, schrijft het verhaal niet. De 64-jarige Amerikaanse blueszanger Muddy Waters die trouwt op 5 juni 1979 met de 25-jarige Martha Jean Brooks. En Eric Clapton is een van de gasten op de bruiloft. De jarigen van vandaag, die hebben we ook op een rijtje gezet. En dat zijn onder andere Kenny G, je kent hem nog van zijn saxofoonspel. Arno Hoes, de voormalig burgemeester van Maastricht en ondertussen voorzitter van de MVG. Mark Wahlberg, de acteur van al die leuke actiefilms. Maar misschien was je hem vergeten, ook Brian McKnight was jarig vandaag. En die zingt Back at One.

werden verzorgd dit keer door Becky G en Topic X. I'm sorry, papi. En daarvoor hoorde je de jarige Brian McKnight. En wat had hij een mooie lunde hitte. Ik vond hem zo mooi. Ik heb er volgens mij zelfs de videoclip van Back at One. Je hoort het hier allemaal bij OZ 92.

Holt & Cook. Ja, die maakte heel wat leuke plaatjes. En deze was je misschien wel vergeten. The Easy Boy. En even kijken, hadden ook nog muziek van Faithless. En We Come One. Nou, weet je wat er nog meer komt? Zometeen naar het nieuws van 9 uur. Petro Leenders. Hij doet een uurtje en dan is Berend Koenders ook weer op de radio. Ik wens je een hele fijne avond. Maak er een mooi weekend van. Mochten we elkaar niet meer spreken, ben ik er maandag weer. En anders morgenmiddag tussen 2 en 4.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Pielrond. Op zaterdag 20 juni is Beekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. In Beekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Pielrond was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van toomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels' jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

zanger, The Alternative Way. Anita nog altijd een van de beste zangeressen die we ooit gehad hebben en nog gaan krijgen. Roep ik heel hard. Cheap Trick hoorde je ook. If You Want My Love. En hier is muziek van The Foundations. Baby, Now That I Found You.

Zuiver Rock op de radio, jazeker. ZZ Top, The Sharp Dressed Man en Wilson Phillips. Dat was even een klein rustpuntje. Hold On, zo heette dat. De nazaten van de Beach Boys en de Mamas en de Papas waren dat, hè. Martha Reeves en de Vandellas.

Just On You Had Me, die hoorde je ook. En Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street. Ja, zeker. Muziek van de Tremolo's. Daarmee gaan we door. Even the Bad Times are good.

Fall 42, Love Games en Viacom Dios. Heading for a Fall hoorde je ook op OZR 920. Kijk eens een keer op de website OZR920.nl en zoek eens naar die mooie knop een vriendje voor een tientje. Hier zijn Johnny en Cher. I got you, babe. Hey.

from the real thing, ja. Can you feel the force? Wat een hit was dat, zeg. Straks na 10 uur, Berend Koenders op de radio. Ik wens je er heel veel plezier mee. En wat mij betreft graag tot maandag. Ik wens je een heel fijn weekend. Hier is Alicia Bridges. I love the nightlife. Tot maandag. Please.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumud Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geenbepakel op Omroep Peelrond. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Op zondag 14 juni is er een gratis concertmiddag in de muziektuin van Beek en Donk. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Muziektuin Podium. En vanaf 12 uur kunt u genieten van een gevarieerd programma. Het seniorenkoor Sint Jochem uit Beek en Donk begint de middag. En daarna treedt muziekvereniging Muzikale uit Aardrijkster op. Daarna volgt een optreden van Rolf Hupkes en Marianke van Dooi Hobe uit Beek en Donk. En tot slot treedt Acoustic Charm uit Best op. Op zaterdag 20 juni is Beek en Donk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geenbepakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
5: Berend Koenders.

Muziek van Jackie en ook Carolina. We begonnen met Dodgy, Good Enough. Hey, welkom. Dit is Voor de Nacht Begint, tot aan middernacht. En hier is Duffy, de Warwick Avenue.

Muziek van Michael Jacobs Band en Let's All Chant. Hey, eerste albumtrack staat klaar. Steve Marinier, zo heet hij. En het album heet Hope Dies Last. Album komt uit 2021. Hier is Long Way Down.

0: De Christians and Harvest for the World brengt ons album van de week voor de laatste keer gauw is draaien van Kurt Vile. Piano for Sarah. Het album heet Philadelphia Been Good to Me.
1: Album van de week.

Een eerlijke nederpopklassieker, Earth on Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En dan nu, No Doubt, hier is It's My Life.

samenspel tussen Daryl Hall en John Oates. Ze hadden een lijst met wie dat ze gingen kussen. Kiss on my list, zo heet het nummer. Laatste albumtrack voor dit uur is er eentje van ZZ Top. Waiting for the Blues. Op het album Trash on Brass. Daar staat hij bij 2006.

daar waren ze samen, Diana Ross en Marvin Gaye. And You Are Everything. Nieuw nummer. Bosa. Spreekt er goed uit. Hoop ik wel. Magnetic is dit.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemepakel op Omroep Peelhand. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van toomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels' jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. In Bekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Peelhand was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. Op zaterdag 20 juni is Bekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Ze konden zo leuke liedjes maken. De Carpenters in de jaren 70. Broer en zus. Sweet Sweet Smile was één daarvan. We begonnen dit uur. Tweede gedeelte van Voor de Nacht. Voor de Nacht begint, moet ik zeggen. Ricky Martin en Sheep Banks. En dan nu James Bay. Best Fake Smile. No, you don't.

Samenspel tussen Warren G en Nate Dogg en Regulate hoor je hier op OZR920. Wil je meer weten? Check onze website OZR920.nl. En dan nu, album track van Voltage. Hier is The Last Night. Fortunes and Willows is het album van 2 jaar geleden.

Muziek van Chicago. And if you leave me now. Zullen we nog eens een albumtrack doen? Ja hoor. We gaan iets van The Who draaien. Behind Blue Eyes. Terug te vinden op het Greatest Hits and More. Een album wat in 2010 uitkwam. No.

Muziek van Anita Baker en The Sweet Love. Gouden oude, nieuwe albumtracks. Het is altijd een druk programma. Maar dit is een plaatje van nog niet zo lang geleden. Hier is Miley Cyrus en Flowers. We were

ken maar één liedje van deze Ace. En dat is deze, How Long. Laatste albumtrack voor vandaag. Sterker nog, deze week, Tears for Fears. Gaan we draaien. Eerst de Woman in Chains. Een beetje andere versie dan je misschien gewend bent. Staat op het album Rule the World. The Greatest Hits uit 2017.

Hey No Doubt, Jim en Neil, en tot zover deze radioshow voor deze week. Maandag nieuwe aflevering, even na 10 uur, dan zijn we er weer met een nieuw album van de week. En ik weet het al, Paul McCartney's nieuwe album, volgende week aandacht. Ik laat je met Louis Capaldi en Stay Love. Fijn weekend, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geenbepakel op Omroep Peelrond. Op zondag 14 juni is er een gratis concertmiddag in de muziektuin van Beek en Donk. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Muziektuin Podium en vanaf 12 uur kunt u genieten van een gevarieerd programma. Het seniorenkoor Sint Jochem uit Beek en Donk begint de middag en daarna treedt muziekvereniging Muzikale uit Aarderikster op. Daarna volgt een optreden van Rolf Hupkes en Marianke van Dooi Hobe uit Beek en Donk en tot slot treedt Acoustic Charm uit Best op. Op zaterdag 20 juni is Beek en Donk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. Vrijdagmiddag 5 juni gebeurde er een ongeluk op de Vechelse dijk in Mariahout. Rond 4:15 botste een personenauto door onbekende oorzaak tegen een paal. En die auto kwam vervolgens in een droge sloot tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en ambulancepersoneel verleende ter plekke medische zorg, waarna het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer ter plaatse, om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geenbepakel ga je naar omroeppeelrond.nl.
0: Omroep Peelrond, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Pioland. Op zaterdag 20 juni is Beekendonk het toneel voor een groots regionaal scouting-evenement. De regio organiseert dan een speciale jungledag voor maar liefst 150 welpen uit de omgeving. Het belooft een avontuurlijke dag vol uitdagingen en plezier te worden voor alle deelnemers. De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar oud en doen mee aan verschillende thema-activiteiten. Denk daarbij aan spannende speurtochten door de jungle, het bouwen van hutten en het leren van scoutingvaardigheden. In Beekendonk werd in ontmoetingscentrum De Huiskamer weer koken in de huiskamer georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten. En het doel is natuurlijk om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Chefkok Erik van Haperen gaf enthousiast uitleg en begeleidde de deelnemers bij het koken. Omroep Pioland was ter plekke en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de Lefgroep hierover. Het verslag daarvan kun je zien op onze tv-zender en op de website. In Laarbeek is onlangs afscheid genomen van wethouder Johan Briels. Na 20 jaar van toomeloze inzet voor de gemeente en haar inwoners werd hij op zijn afscheid verrast met een bijzondere eer. Briels ontving namelijk de ereblijk Laarbeek en dat is een onderscheiding als blijk van grote dank voor alles wat hij voor de gemeente heeft betekend. Briels' jarenlange betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme werden op deze manier bijzonder gewaardeerd. Het markeert ook het einde van een lange periode van dienstbaarheid aan de gemeente. Op maandag 8 juni start de gemeente Laarbeek met haar jaarlijkse snoeiwerkzaamheden. De operatie richt zich vooral op het snoeien van hagen en blokhagen in de hele gemeente. De werkzaamheden duren enkele weken en gebeuren kern voor kern, zodat inwoners zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. Het snoeiafval wordt onmiddellijk opgeruimd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: Omroep Peelhand, regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat